0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

je vaderen. Dan een zwaarheid moment de maal bevol dat een jong. Let even mis, ja in het buik lees toepen. De keel, de morgen knuppel. Ja, dat is toch ja niet de maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer daar. Maar dat is maar, we doen.

0: De andere hebben een rutbuster, de katse wat er wilt.
1: Ja.
0: De rutbuster die drukken, dan gaan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.

0: 3, 4.
1: Uff a al voor me kut, kunt me zaden. Köln am Ring, dat is toch schön. Stand

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits, ich bin der Steve.

Hey, Andre, ja, voor de wat los was. De hand of aan de beur aan de popje zetten. Dan een zwaar zijn moment, maal weer zal zetten, jong. Zet het voor mij, ja, in het beeklees toe. Purve keel, een mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maken. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is het maar. Dat is het maar, dat is het maar.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: sábado ya me toqué y agua.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
2: Akkositz! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.